0: beter dan het was.
1: Der Bruckler FM Playlist Update. Chiagu. Geld.